0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in dem Buch Amos im Alten Testament all die Seinen, wo Gott Israel warnen, dass sie ihr Recht wird kommen lassen, ewig ernt, wenn sie nicht würden Büsse tun. Wir haben auch die Seinen, dass Gott schließlich eine Plan oder andere schickt, dass sie sollen Büsse tun. Paulus sagt in Römer Kapitel 1, Vers 18, dass es überall zu Seinen, wo Gott in Euer vom Himmel raufkommt, über die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit von den Menschen, die in Ungerechtigkeit die Wahrheit unterdrücken. Vers 24, da werden hat Gott an Hand gegeben an der Ungerechtigkeit, wo nur sei am Horten gelassen deiden, so dass sei mit ihren eigenen Körper und ihren anderen schon trieben. Ich lade die Nüwade an, angeschaut zu bleiben, zu seinen Wort passiert mit Menschen, wenn sie Gott seine Warnung nicht annehmen, aber leider ihren eigenen Weg den Sinn entlang können. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete du, dein Wort, du weiter musst richtig sehen. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir fangen von da an in das vierte Kapitel, in dem Amos ihn prophezeie. Ich will Jünd denken, halber, dass wir hier drei Kapitels haben, die besonders mit den Tierstämmen Israel zu tun haben, dort nördliche Königreich. In das vierte Kapitel habe ich das Thema. Gott deed Israel in die Vergangenheit rechte für ihre Gottlosigkeit. Und dann in das fünfte Kapitel wird das Thema sein, dass Gott Israel Wort strofe für ihre Gottlosigkeit. Und dann das sechste Kapitel, Israel wird in dieser Zeit vermohnt, dort heet in die Zeit, dat Amos zu an prophezeien deed, met zijn schrijvend en zijn red, vermoond dat zij zullen van ihre Gottlosigkeit wegdrehen. Dort is dan goed in te worden, dat dit een zeer praktisch boek is, dat heeft aanwendung voor onze tijd nu. Ik wil nu den eerste vers lezen in dat vierde kapitel. Horcht nu dit woord, die tjeeg van Baschen, die op de Samaria boy zijn, die arme doldrekken, die zonen verkwatschen, den help veelt, die te ere mannen zeien, brengt ons wien, zodat we drinken kunnen. Daar zijn hier meerdere dingen, die we betonen deden. Eerstens, dat is te de Tjie en Baschan geschreven. Die werden eindelijk een herd, zeer geleie vate Tjie. Wees deze stad, wie een zeer fijne stad, waar dat gras fijn grein weer, besonders zo, en die hadden genoeg regen, zodat het in te worden weer, en dat vee. Ober mij is zo, dat is eindelijk niet van wat Amos hier reden deed. Dat is gewoonlijk een beetje een probleem, te weten krijgt van wem hij reden deed. Wils dat goed in te worden weer, dat hij toen een gewisse groep mensen reden deed, en zijn tijd door in Israël. En dat schijnt zo, dat hij toen de vroeges reed. Wils hij reed van de Tjie en Baschen, nicht die Balles en Baschen. Derchweich is dat te zinnen, wat van moralische Toestand door is in een land en wo die vroes ongekleed zijn en wo die zich benemen. Wann vroes fijn ongekleed zijn en den schmack laat en die met parelen en diamanten en dierensteinen behangen zijn, dan is dat land wohlhabend. En wann door goed genoeg en tom evrije is te eten, dan is dat ook in te worden. Also kun dat hier van de vroes in Israël reden. En we weten ook dat wanneer een nation boy afjeet, dan komt jonge schendheid ver. Dat is wat de grote nation Rome schließlich doorbracht. Dat is gezegd worden dat de keizer Nero een zoon weer en dat hij ook rozend weer. En wat zij geschoot is, is dat zo'n nu ook in meerdere landen in de wereld te zijn is. Wat is de bewijs daarvan? Nou, wanneer mensen geld hebben, dan willen ze ook vergnieuwen hebben. En de appetiet voor vergnieuwen neemt immer toe. Dat riekt niemals toe, zo'n die zich te vergnieuwen aangeven, zijn niemals tevreden. Die moeten immer dieper en immer dieper in hun vergnieuwen en dan gaan. En dat heeft dan derweg met schendelijkheid Gottlose Geschlechtsverkehr te tun. En met het tijd jef de Heer God zo'n mensje dan Eva to ere last, zodat ze met het tijd zichzelf verdorven en vernichten. Met Israël weer dat zo dat God aan Eva jef to je vangenschaft. Mij is zo dat is dem Amos zijn hauptidee hier in dit poort. En om zo'n omgone te holen moesten ze dan emmer mee geld ha. Dat neem mee geld en moralisch het, jink dat emmer pinje boy af. En dan worden de arme bedreigd. Dat is interessant, ob in de meeste nationen zijn dat de armere mensen die de meeste taxen tolen moeten. Dat is nog emmer zo gewaast en wordt wel ook emmer zo zennen, wat Jezus in Tjenigrik opstalen wordt. Nu Amos dat vierde kapitel tweede vers. God, de Heer God, heeft geschworen bij zijn heiligheid dat die tijd wordt op jun komen wanneer hij jun met hokus wordt opheven en jun tjinge met vers hokus. We hadden het al voorheen gezien en dat Hezekielboek, dat 38e kapitel, waar God van Gog reed en zei dat hij wordt hokus en zijn tjewe hokken en nou dat land brengen. Daar reed dat van wat wie leven Rusland is. Dat is zijn vernemen. En ze gaan in deze tijd zijn er een gestorke hokus en de Russen er een miele. De aan een depet janken geven nou dat wat hem ziede van aan is. Ik word er niet wieder van reden, buiten te zeggen dat God zegt, die zijn al gehokt. En ja, daar zijn veel mensen die gehokt zijn aan godloosheid, aan zin. En on ongehoorzaam te God. En zo reed God nu van Israël. En zegt dat hij die hokus en den hoker wordt, dat je recht is op een weg, hij wordt aan uit er land nemen. Nu de dredde vars, en je zele ruitgone dicht in brug. Jeder vroemens bij dat wat verraar is, en du was de hoge steden doolschmieten, zegt de Heer God. God zegt dat wanneer zij zo denken dat wie zij recht zijn, oder dat ze in harsche zijn die in Paulus te wonen, dat aan wat geschoond worden, dan zijn ze zeer aanrecht en erdenken. God laat aan weten dat hij door een en lange woord en woord aan de ruit holen en aan een gevangenschaft wegschekken. En als Assyrië met die tijd tjeem en neem aan een gevangenschaft, jo, dan jink die tjeenig ook een gevangenschaft. Dat passiert ook zo met dat zuidelijke tjeenigrijk. En nu komen we naar besonders wichtige vers en dit kapitel, vierde en vijfde vers. Komt no battle en dood even treden. Dood even treden vermeren bij Gilgal en brengt june apfers jeder smorgens en june tiendel no 3 jaar. En dood een dank op verbrengen dat met heef je mengt is en dood de vrijwillige apfers bekend maken. Dan dit is wat junt je veld te donen, o je Israël zeens, zegt God, de Heer God. En we gaan best ingewaarde dat dit man Amos hier schorpe spot brukt, wanneer hij aan een lode deed no battle te komen. Dat is je de steed waar ze dat ene galne kalf onbede deden. Dat woord Gilgal meint een kolle, oder de lengte te rallen. Dat weer de eerste steed waar Israël handcheem, als ze even den Jordan gingen, deed Josua zijn leider. En dat weer een heilige steed voor aan. Later weer dat je dan in een steed waar ze afgatsdienst eefde. En hier is dat verbonden met afgatsdienst. En zo deed Amos aan nu aanloden dat ze daar even treden vermeren zullen bij Gilgal. Mensen zullen even niet nog tjoik wanken om daar te zingen. Dat zal eindelijk dat je eigen deel zijn. Niet zo? Maar hier zegt Amos dat ze zullen naar battle komen en daar even treden. Ik hoop du weet dat dit zeer scharpe spot is. Dat is een dodele. Dat is zoals van Hezaja wel dat jo. Ze komen naar de steed dat to ene tijd een heilige steed weer, maar nu is het een steed geworden tom zinje. Een steed waar ze jetzt eens vliegen en een steed ondacht to dem wora God. Mij is zo dat is manchmal gefährlich naar tjoik te gaan. Weet de dievel jet ook naar tjoik? Du zeist vielleicht, bist du sicher in dort? Jo, ik zie mij sicher. Mij is zo, hij is tijdig zum Orient reden, no tjoik te wanken. Wanneer die prediger God zijn woord prediger en on je rechter deed, dan is hij door en proeft mensen er je danken weg te lenken, zodat ze niet horen wat die prediger zegt, en proeft die arbeid die door je donen wordt te vernichten. Dat is waarom we zonen on je stetten zullen en voor den beden die vlietig God zijn woord prediger en on je rechter donen. Daar zijn ook tjoeken waar de dievel al de ganse tjoek evennomen heeft. Waar daar vrij zijn je gepredigd wordt, daar brukt hij niet veel wat doen. Maar hij is zeer bezorgd aan die tjoeken waar God zijn woord gepredigd en uitgeleefd wordt tegen die werk. Waar daar juistelijk het levend is en God zijn woord uitgeleefd wordt. Maar daar is je voor ze gaan naar tjoek te gaan en daar te zien je. Du sagst nu vielleicht, wo weetst du dat? Na, hast behoole jo, dat de Herr Jesus 12 mannen no de bovenstof neem. Wann du jemals es ne heil je steed je wast, dat wird zenne, do je wast en de bovenstof. En wann du jemals ne heil je tiet es je wast, dat wird do zenne je wast als Jesus met zine jinge, oot en vertaald. Oba, de zoten had zich en dem Judas Ischariot zijn hart en nennje slikt. Jo, de dievel weer door en de bovenstof. Hij moest en dem Judas zijn been wanken, aber hij tjeem door ook aan, jo. En manchmal is hij ook een onze zo genaande evangelische tjoeke. Vielleicht zo goa en een van de diakonen, oder een zinder zo leren, oder? Wer weet en wem? Dat is trurig, wann we nicht en worden, wann ans Fiend en onze Tjoeke een Eingang fängt. Paulus zei dat wie zijn nicht anwissend van zijne geschneise. Jo, de tjeme en de weere zeer fram, en als ze bij door tjeme deden ze dank opverbrengen met heef. Nu, die is dat vielleicht fram dat ze opverbrachten met heef, aber je haar vielleicht behoole, als wie in dat derde Moseboek weere, deden ik op twee steden erwenen, dat heef je brukt wordt en een je apfa. On den Pinkstdag, weer door een etes apfa, dat met heef je mengt weer, en weet je waarom? Dat apfa en de Pinkstdag, weer een beeld van de gemeent. En door es nog niemals een gemeent je waast, waar door niet wens een beet heef es. Heef es je een beeld van valse leer, en bezet. Jezus moet dat duidelijk. Dat is beze leer, aanrechte leer. Bezet leer je. Dat kan ergens zo wat zijn en dat wrigelt zich in de gemeente en in. Dat is volgens zo.

Ik zal hier ook erwähnen dat in 3 Mose, dat 7 kapitel, in de 12 en 13 vers, zegt het, wanneer hij dat opverdeed als een dankzagung, dan zal hij met dat dank opverkoeken met ei gemengd, ohne heef, een snetje ohne heef met ei, een cake met ei gemengd van fijnet meel, je brood. Dit weer dan dat poort van dat apfel, dat aan God zijn ziet weer. De Heer Jezus heeft vrede gemaakt voor ons, zeg maar. En zo is hier en dit vrede apfel geen heef. Dat heet en dat eerste apfel dat gemaakt weer. Paulus zegt in Rijmer 5:1, dat wie durch den Glauben zijn gerecht gemaakt, niet durch Werke, wie dan wordt wie niemals kennen gerecht voor dich zinnen. Bloos durch dem Heer Jezus Christus heb ik vrede met God. Dat is God zijn ziel. Nu hier is de mens zijn ziel. Hier is waar ik kom en door mij zelfs hang even tot God. Door in 3 Mose zegt het dat bovenin dat apfel van koken, dat is dan voor de mens, dat heet hij deed zichzelf nu apfel, brood met heef met dat apfel van dankzagung van zijn vrede apfel. Zo zijn du en ik, wanneer wij ons dem Heer aangeven, dan is dat niemals gans en koor volkomen. We gaan er een beet van een ceremonie, ons leven dem Heer te weien, maar zoals ik zei, dat is niemals gans volkomen. Weet dat jeet niet. We doen dat beste dat we kennen. Maar wils ons verstandnis, maar stekwies is dat aangeven ook, maar stekwies. Wanneer du meinst dat du die ganzen koor han je geeft hast, dan wordt bood uitvinger dat dat eindelijk nicht zo is je waast. En wanneer du no zo'n dag lust, wanneer du die ganzen koor han je geeft hast, dan wordt luren matte wat Jezus kämt, oder du je sterven best. Mir is zo dat het interessant is dat hij hier erwähnt is, en weetst waarom? Wilst des profeet Amos is in je witste landes predia. Hij is een uitgetekende diener voor dat evangelium voor zijn dag, buiten dat zijn predigt van je recht weer. Hij deed zeer betonen dat zij weer je komen met een dank op voor dat heef en zich houd. Hij deed ober niet dat op voor erwenen dat ohne heef weer. En waarom niet? Wil zij gans en koor weich gewonderd weer van dem Heer God? Gans weich. Dat is waarom zij bloos bezig op voor kunnen to God. En God wil dat bloos niet aannemen. Laat hij dit niet verbielappen. Dat is zeer wichtig. Manchmal doen wie mensen durch de bloem reden, zoals wie dat nanen. Dat meint dat wie wat zeggen, dat zo weet af is van waarheid, dat mensen weten dat wie durch de bloem reden. Maar dat zijn Amazonen die zo'n dan aannemen als ware red, en verstonen niet wat wie door met zeggen willen. Ik heb mij dergelijk geproefd weg te houden van zo'n red. Maar manchmal zei ik ook vielleicht wat dat mensen niet recht verstonen. Dit Amos red hier nu een beet zo. En waarde, ik naam dat een beet durch de bloem reden. Ik hoop dat u verstaat dat

An Amos hier tot dat volk zegt, dat ze naar Gilgal komen zullen door te overtreden, dat hij niet tot dat volk zegt, dat ze zijn gezelen, ober een zeer betere weg en een diepe tratsen, zegt hij te aan dat is wat ze doen, wanneer ze naar Gilgal komen en naar Bethel. Ze komen door hen eindelijk niet aan te beden, liever dat ze door zijn je. Door is wat dat we voor ons aanwenden kunnen. Dat nächste Mal, wann wir unser Sinn durch die Kleider antragen, um noch Zeug zu wanken, dat wir uns dann erst handknähen und dem Herr fragen, wo dat mit uns Hort ist. Nehmen wir ein reinet Hort noch Zeug? Nehmen wir ein niert Hort noch Zeug? Nehmen wir Lappe, die nicht sein worden, dat Gott sein Wort kann, een hindernis zijn? Weet je, vriend, dat is wat dat zeer wichtig is, zeer tijdpassend voor ons in deze tijd. Dat is even waar, buiten de gemeente en ook in de gemeente. En dat is ook zo in mijn hart en ook in die hart. Een van de grootste problemen, en vielleicht de grootste probleem die du en ik ha, is zin in ons leven, met woont wie niet gehandeld ha voor God. Dat jij niet nog zeug te gonen en zo'n voor dem Herr te versterken, oh nee. Oh, wie kennen dat vielleicht voor een stoot voor andere mensen versterken, aber niet voor God. Daar zijn zonen die allerhand voor programmen uitproeven om een goede christelijke leven te vieren. En dat kan zijn dat een vielleicht voor een stoot wat vrede heeft, aber vriend, wanneer zin in ons leven is. Dan wordt de vrede niet lang verholen. En wat zin is, wordt zich bewezen wanneer we in Gods zijn woord lezen en studeren. Hast du een wertvolle onderrede gehad met de Heer Jezus om deine verwantschaft met hem in orde te brengen? Dat, mijn vriend, is wat wichtig is. Nu de zaaste vars. En ik heb jullie ook reine tenen gegeven in al jullie grootsteden. En daar is geen broodje was in al jene steden, en dag zal je niet terugkomen naar mij, zegt de Heer God. Amos deed dat volk Israël nu denken helpen van de gerechten die God op aangeschikt heeft. Wanneer hij reed van reine tenen, meent hij niet dat die zijn bij tenen dat je was. Leven weer dat ze niet hadden te eten, zodat er niet weer dat tussen de tenen komen kan, dat moest uitgeplakken worden. God houdt aan met hongersnood gerecht, aber dat houdt aan schijnt ook niet abgeweikt van ere zindelijke wee. Mij interesseert dat, wovor kan de Heer de weerd brugt, wanneer hij zegt dat ze niet zijn trig no aan je komen. Dat houdt geen indruk je houdt op aan. Zevende en achte vers. En ik ha ook den regen trig geholen van jund, wanneer dat ook nog 3 maanden weer wat in eist. En ik bracht regen op ene stad, aber niet op een andere. Ene stad 3 regen, en de stad, waar ik niet regen geef, verdriet. En zo gingen 2 of 3 dorpen naar een andere dorp, water te drinken. Aber ze weer een dag niet tevreden gesteld. Een dag zijn je niet teruggekomen naar mij, zegt de Heer God. Dan schijnt God een zeer drie tijd. Jo, God is nog die dat water regeert, ook den regen. En je denkt dat mensen dat doen, aber nee. Hier deed God den regen terughouden voor 3 maanden, voor den eist. Dat weer een grote schade. Zeg ook dat God regen geeft in 1 dorp, aber niet in 1 ander. Hij deed dat, zodat ze weten worden dat het niet bloos toeval weer. Aber leven dat God dat deed. Dat weer zo slim dat mensen van 1 dreigend dorp worden naar zo'n dorp gingen waar dat geregend had om een beet water te holen. Dat houdt en zal terugbrengen naar de Heer. Maar nee, ze waren nog eenmaal balsterig en komen niet terug naar de Heer. 9e vers. Ik heb jullie met grote het en meeldijf geslagen. Als jullie gordes en jullie wiengordes en jullie vier bij zich vermeren deden met vrucht, kwamen de kruipende heisraken en vroten dat alles op. En dag zei je niet teruggekomen, noem mij, zegt de Heer God.
De arend wordt met grote hert verbrand. En met meeldijf wordt even gebleven weer. En dat weer wilst er niet genoeg vechtigheid weer. Niet van regen en noten. En wordt even gebleven weer. Neem de heisraken. Zodat er niets gebleven weer voor dat volk. En dacht, zijn ze niet terug naar je hergat. Door weer geen boezen te vingen. Niet het kleinste beet. Tiende vers. En ik ha ook een ploeg, maakt u gezegd, zoals ik dat ook in Egypte deed. Ik ha jullie mannen met dat zwiert aangebracht en ha jullie peerd weggenomen. En ik ha dat gestank van jullie topkomen, wat jullie neeslachen gebracht. En dag zijn je niet teruggekomen naar mij, zegt de Heer God. Emma wader en emma wader, laat de Heer God aan weten dat ze niet teruggekomen zijn, Noam. O, hij wordt welig zijn, je nedige was te aan, want ze zich bloos houden naar de Heer je nodig. Ober ze weer balstierig en worden niet boezen doen. God leidt aan weten dat wat door en er land en met aan passiert, weer in je recht van arm. En dag ook nog een aanloding, dat ze zullen terug naar arm komen. Hij wordt aan je nedig zijn. Ober nee, ze heuchten niet. En met de tijd kwam dat je recht, en den wordt weggenomen naar een vreemd land. Jo, daar is goed aanwendig voor ons in deze geschicht. De Bijbel redt van God zijn genoeg verziemen, en dat is schuld. Maar daar zijn nu veel mensen in deze wereld die dat doen. Die denken niet aan dat God aanroepen deed met zo'n dingen die in hun leven passeren. God is zeer geduldig, maar met de tijd kwam door je recht. Mijn vriend, neem de gelegenheid waar die du nu nog hast, dem Heer Jezus aan te nemen als den Heiland. En ik weet, ik zei dat voorken, zo wichtig. Hij wil niet haar dat du zalst verloren gaan. Jezus sterf ook voor die. Ober du moet dat aannemen. O, doe dat nu. Hij wordt die niet eruit steken. God is zegen, mijn vrienden.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je waren voor alle eeuwigheid im hemel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes woord. Rijmer 10, vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wo je nou horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier we de korte aandacht uit de Thessalonischer Brief, abgeredet van Donald Diefeld, intergestalt bij Radio de Weichwiese zum Frieden mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

Nu hebben we de korte aandacht uit de Thessalonische brief, opgereed van Donald Diefeld, interpersteld bij Radio de Wachwiese zum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tuis in Hem. De gastredner is Al Friesen. Am is dat een vreed ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft. En van de reed hij ons besonders van welke heb je vriend meer om. Er wil ik jouw vriend zijn. Zijn we ook vriend te onze kinderen?
2: Je weet ook wel hoe God dingen lent je dat ze ervoorken. En dat is niet alle onze zaak. Is dat weten wat voor waarheid is van schatten. Dat was beste ding wat er gans uit onze heen buiten zijn. En wat we God toevertrouwen is even. Dus ik laat zal zeggen dat van wie is kinderen haar. Dan als we jongens worden, grootelder worden, dat is gewoon onze zaak. Dat is gans in onze heengbuiten. En zo de mening dat we veel dingen, wat met een hoofd zich zes wat uit de hand uitneemt. En dan weten we gewoon wat er los is. En manchmal zijn dingen gans aan verhaafs. En mij wordt niet lang twee, ja, dat is al een paar jaar twee, wordt mij mooi gevraagd om een boodschap te hebben in de kerk. Wat je wie ons predia los worden? En ik dacht, dat hoort nog niemals aan je predigt. En ik wonder me, wat wil ik gleich los te worden van het kerk? En dan moest ik me veel dingen terugdraaien in kap. En dan deed ik met ramschnapperen. En ik voel naar zo'n man als Harvey Platt en some andere onkels. Wat ik dacht, als ze hier voor horen, als predia lied. En dan kom ik met een beetje je danken package op. En dan zeg ik bloos dat eindelijk weer me gans kloa. Want ik een bedoernis ha, even een tjortje leider, eend een leider. Dan dat eerste ding wat ik doe, ik be dat God, deemt je een gove wordt zo aanspannen, zo kracht een pas maken, zo kracht brokken, dat ik kan een zin creëren wat ik nog niemals ha van die mens kan creëren. Dat is het eerste ding. En ik heb man, ik ken mannen en tantes, wat het haar zo op de grond gedaan. En dan willen ze gocht in predje los zijn in de heer. Because they vangen nu aan veel dollar, tjornig te predje, met eenmaal. Nog een ding wat ik antwoord, en dat is de ankels, dat is niet met allen. Ik wil alles zonder wat er veel langer worden en de dienstbaarheid was als ik via. Nog een ding zeiden ze bloos, dat ik zal de mensen met opmunteren, toen man er één woord weer, wat er raakt weer, wat die preger deed, één woord, dan somehow die dat weet loten, dat woord wat je rekent. En van er één punt weer in die boodschap, wat mij een beetje treffen had, zal ik dat zeggen maken, dat die dat wat weten, because dan wat die mij als een ding is, dat even deel brengen. En dan zeiden ze, ik zal die mensen opmunteren, toen tijdig bij de kerk zijn. Niet lood. Leven 15 of 20 minuten verder tijd. Dat je kunnen bij het handelen met mensen. Dan bij het zingen met. Dan kunnen 5 minuten verder tijd. Nog in een kerkje stof neen gaan. En nog eenmaal beden. Dat God wat die de kappen hoort. Bloos zij je rijde grond maken. Voor het zout wat God nu wil strijden. En dan dat God wat de reden naar karakter weer geven. Wat dat zoot wordt strijden, wat God gepland had te strijden. En ik zei, als ze dat is willen doen, dan wordt dat ding passeren wat we gooit met je rekend hadden. En manchmal, dan wordt een geraakte kerk reizend om die preek in de neem, want er weer zoveel dingen wat er gaat weer, wat er passeren in de kerk. Op een bedoel wat ik doe, maar ik wil niet, ik wil zeggen te mensen, wel we niemals even aan het preek om zeggen, want we niet van ganzen horten, hearts of beter dan eerst. Want wie is lang dat in je beet gedroogd hebt, dan wel we ontvangen, maar dan nog concerned zijn, dan wel we de deur gedoberen. Nog een ding, wat deze leiders bij alle zeden wie dit. Wel, nou, predigers met de krachtste goed opgebouwd is andere. En zo voor jeder ding, wat wie met bezorgd aan zijn, wel we wenigstens 15 vinden. Wat we bloos hearts of aan zeer je vader uit. Because du as geen mens. Zo slecht dat hij niet goede dingen heeft. En wanneer dat wordt doen, dan wordt God zich met de zaak weten. Wel, als ik dat eens had je predik in de kerk, dat wie interessant wat dit jaar kan ervoeren. En ik geloof volgens wel God zo hier met ons met toop schoven, want wie een bloos worden een half jaar lang het geven. Wel, dat heeft meer te doen met een ander gemeenschap haar. En de next nood te verstaan wat ik zei. En ik wil verstaan wat hij zegt. En dat wie in ons kap hetzelfde beeld krijgen. Te sommige mensen wat een beetje overdrijven, zodat hij het rechte beeld krijgt. De next wat een beetje wanneer zei, dat hij het rechte beeld krijgt. Because some mensen die doen een meer opstakels voor zei, en zijn er een wanneer. Maar die andere krijgt dat beeld in het kap krijgt wat ik heb. Dan heb ik rein vol kunt dat volbrengen met die zaak. Wie deed een beetje een proefstek met onze Kenya bij de show? Because er weer een groot uitleg passiert voor de show. Er weer een kleine 8-jarige jong die komt er van tussen twee koren op een drukke galsnapje aan. En zo praat met koren aan dem naam en schmidt hem door 20 show hem galsnaam. 10 studenten horen dat je zijn. We deden niets discussen, niets van reden wat we daar zijn horen. Ik geef hem pas je dat papier. En zei dat een duidelijk weer opsteken wat je daar zagen. We hadden 10 verschillende geschichten. Die hadden alle van verschillende steden gezien. Eén had het van Engstjof. Eén had het van Kraakdoor. Eén had het stond er tussen de koren als dat jongen daar voorbij was. En nu dachten sommige Kenia dat de anderen deden leren. Ik zei, we hebben op mijn kracht een proefstuk brengen. Nu ben ik één kind uit de klas eruit. En dat je op papier wordt opgeschreven wat ik hem zeggen wil. 3 kleine strofen. Zet ik hem dat. Je kijkt aan de stof naar en de volgende kind, dan kan hij hem dat zeggen. En dan wordt het deel komen, de volgende. Zodat ieder kind wordt dat horen van de volgende. En dan zal het laatste kind opschrijven wat hij gehoord had. En dan komt hij verder bij zien mij staan en los wat hij gehoord had. En dan heb ik dat lezen wat ik gezegd had. We hadden 2 reingangs verschillende zaken. Had niets met een ander te doen. Nu vroeg ik de Kenia. Is hier weer wat je logen had? No. Second vroeg ik, wer deed zo goed als ze kunnen, correct het recht dat ik vertalen? Jeder hond tegen de hek. Ik wist dat hij weer recht. Zo dan leerde ik de Kenia dat we kunnen niet te hastig zijn dat een is onoprechtig was. Because they have the past to doen. We zijn er pas van door verschillende ogen. Ik heb alle soorten ervaringen gehad. En wanneer iemand wat te mij deed of zegt, dan doe ik dat voet met topschieten met wat ik moet ervoren heb. En dan is mijn beeld en weet anders is de nächste zijn beeld. En dat ik veel dingen zei wat er niet weer brugge deed. Dat we een beetje dat een predje moet zien. Ziet een lude zeugnis. En wanneer nog maar de weer brugge dan doet. Over wanneer je als de helft van de boodschap wat we brengen doen, is bloos aan ze weer. Door staat een schoof onder te bie. De toon wat we brokken, dat je zegt als het zit, zoals aan ze hengram, moven ze weer. Alle dat. En de steed en tiet wat we je brokt om dat zaaien. Dat heeft alle dat wat te doen. Ik weet nog, ik had een schooljong, die zei te mij, dat kleedde mij bloos niet. Hij kleedde weer het meeste poort. En er weer gewoon met een punt passeert, waar de jong een beetje onaprechtig wie je was. En hij kleedde, hij had het recht weer gezegd, maar hij had het recht betoond somehow. Ik zei, Derek, binnen de volgende 2 weken wordt hij something wezen, wat hij wordt wezen, dat ik dat het niks is dat schaffen heb. Sure enough, 5 dagen later. Dan zie ik in mijn grote stoof ben. Dat is met 2 meter sizes in je wengelje klas. En dan kan Derek maandag schwen de bal holen wat er verder mijn dash is. Hij is half van de der wat mij. En dan doe ik zo luid schreeuwen als ik kan. En zei Derek, dan wil please de der te maken. De jong die draait over zeer hostig aan. En dan ran naar de der en moet het toe. En dan zei ik, toe je mocht houden, dan zei ik ons maat, hij zal die wat opmaken. En dan is er pas zelfs je steen, wie we eerst weer als ik schreeuw deed, dan brukte ik de ganz kracht die weer. En zei ik dat hij zal er daar, ik heb ganz zalm tegen zei, hij zal er daar gaan naar Tomok. En ik heb ganz lees de hand en moet de touw, maar hij weer een beetje, hij wist die kracht wat dat alles al. En zei ik plus Derek, wat komt dat u het eerste maal zo raar deed en het tweede maal ganz je doldig gewoon deed? Oh, Mr. Friesen. Ek dacht, jy wil shut out die dale vir my. Ek sê, Derek, ek bruk kraak de zelfste weer. En dan vriendelt hy my aan en zegt, ja, nu weet ik kraak wat je laatst meinde. Dat stemt nu. Zo verschieden kennen de boodschappen zijn wat we geven doen. Want dan is wat we doen met al dat andere. We hebben een beetje van vriendschap, van vrienden reden. Ik geloof dat we zullen leren onze kinderen zo behandelen als we onze vrienden doen. Ik weet niet als je jemals dat moment je bedacht. Wat doe ik met mijn beste vriend? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij middel in de nacht wil opwaken? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij vraagt om haar wat of aan wat te helpen? Dan doe ik dat. Doe ik mijn kinderen ook te staan behandelen? Oder wat doe ik met mijn kinderen? Doe ik veel te den pregen wat ik niet pregen zal? Doe ik den veel kritiseren? Wanneer ze wat zeiden, dan doe ik dan bankreden. Alles en dingen staat. Wat doe ik te mijn kinderen wat ik niet te mijn vrienden doe, wat ik mijn weinig is? Ik bedoel, soms dingen mag ik niet doen te kinderen. Oder wat moet zeiden, wat moet mijn weinig omgang hebben? Wat is er de onderscheid? En ik geloof dat wanneer ik werkelijk wel dat, wanneer ik wel harde kinderen zal me kunnen verstaan, dan moet je een groot soort ding in lijn brengen met een en ander, wie in de Kenya. Het is vaak te zijn. En wanneer de Kenya mijn vriend zijn, dan wel die kracht dat doen, er wel die voor ons dat doen, wat onze vriend willen voor ons leiden doen. Ik weet nog dan, dat is mijn papa, manchmal wordt weich voor, en dan die worden bezorgd. Dan deed die volk, en deed het gewoon helemaal zo sperren, is dat we alle willen krijgen doen. Maar wel onze papa, ons vriend via, nu wil we hem krijg zo behandelen als een vriend. We veld nog bij dan is, in voor zo'n 18, 19 jaar jongens komen naar mij. En vroegen mij, als ze niet meer kunnen en beter een pauze nemen, van bloes aan mijn Jezus dienen. Oh, zei ik. Wat voor pauze? Wel, de verbussen worden een weekend. Maar bus worden nemen en zeiden, dit weekend willen we niet voor Jezus wat doen. We worden een willet party hier hebben. We worden alle soorten DVD's nemen brengen wat er niet goed zijn voor ons. We worden hurarie drieven. We worden bloos dingen doen wat er bloos aardig zijn. En dan maandag worden we op knieën laaien en bekennen dat en zeiden, Jezus nu wel waar een vriend zijn. Wel, zei ik, we hebben op een beetje beobachten. Er waren vijf jongens verder mee. Ik zei, we moeten zeggen, deze twee jongens, die wonen in één huis, en deze wonen in een huis in Port Galse Eva. En dan vroegen deze jongens, er een vriend, of zij willen gleich je huis mee te bezorgen voor 10 dagen, because zij willen gleich je weg te zijn, bij de boy, een beetje skiën en zo staan. Zo, die worden twee weekends en de werk dat fashion, willen ze weg zijn. En dan, deze jongens, die zeiden voor het jood heen, en dan weer zijn vrouw, en zeiden best tot hem hond dat foto geven, en die kaart dat foto, en die fest dat foto, en die planten dat met geiten, pas dan holen, schnee dat en dat met afschaffen, dat zit van de samen tussen. Ja, dat kunnen ze doen. En dan de tweede weekend, dan eenmaal zeiden die twee jongens, we hebben maar één weekend niet erde vriend zijn. En we hebben hier maar een huis een grote party afhouden. En daar was maar bedrinkje en weet niet wat al. En dan worden ze dan met zeep en fashiontek nemen. Steed foto, hadden ze met alle mensen schemmerig verder de ogen. Je hebt de fash alle dood. En hier dan kracht samen nog aan een tank na. En gaat de woelte nog al op een vloer. En de kort wordt de zorgel af die knips en de hing de uren. En dan liggen die door een aardje en bladen. En deden wij. Planten worden door je venster uit die je smeten. Ze hebben een gamespeel deden. Meeste meubelen werden met verbroken. Dan te laatst. Dan deden ze al aan huis voeren. Dan deden ze nog op de een dash. Wat de bus drie feit hadden met schijf stond. Dan nog met een noten opbaken. Maandag. Dat is beter dat alle vergeven. En dan wil we een vriend zijn. Wel als die jongens naar huis komen. En die noodzaken. Dan vieren ze ook al voet bij deze andere steden. Ze luiden gewoon dat ze de deur opmaken. Ze praten zich daar boos Derek. En hadden de jongens ook al die kroeg uit te houden. En zei, wie worden jullie voor dit zuur? dat wij ons alle betalen en we worden niemals waar aan jullie over te doen schenken. Ik leef bloos niet dat een vriend zijn met iemand of met God. Schaffen het, wanneer we dat aan en af willen switchen. Dat maar tijd we aanblijven. Dan schaft het. We hebben beden. Hemelse Vader, ik dank die Vader dat u ons haast Kenia je geeft. Ik dank die dat u haast de Kenia elder je geeft. Maar ik dank die nog boven alles dat u die zin je schakt haast. Om ons te lezen van zin, van zwakheid, van dingen wat ons niet verwerkt brengen, dingen wat niet die noemen verhardigen. Dat u ons de kans vergeven, dat u ons kans kracht geeft om te bestorten en dat we ons in een ander kunnen opbouwen. Help ons om dat true doen in Jezus'

Hier weer een man. Hier weer een man, je boeren en een sline dorp. Hij was op in een ander sline dorp. Wat hij daar is jouw weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizenpredja. Hij is niemals veel wat wie dat bij een 200 miljoen komen van door waar hij je boeren weer. En door waar je handwanken deed, denk hij meestal maar te fout. Hij heeft niet eens een huw het om en je nomen van geheerschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen het op je kocht. Dat is niet een huwe schulder als je gewoon van mensen. En heeft zich niet eens een huwe steed gemerkt en een zeer grote stad. Over hier weer een man. Hier weer een man. Hij had niets groots wat je aan zich zelst. En hij had niets met deze wereld te doen, bieter de goddes arbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verloog dat hij hem jemals gechant had. Een andere hulp zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz uitschuldig werd hij verslauwen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maakt zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt aan deze welt, zijn Evarok, zijn blijf rode rok. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliek van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd. En vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weis noem hemel. Wie het kennen dat gewoon is gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je uift op een land en de krieg is scheef wat zijn je voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Had ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eeuw, als dit ene leven, hier weer een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble en gevoel, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kennen hier aan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond weiter op en voer om hemel. Toen ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

Zacharias en Elisabeth erleefden een wunder. Nu kregen ze in ihrem hohen Alter nog einen Sohn, den Johannes. Aber, zoals Matthias hervorheeft, Johannes is niet de koning, op den dat volk Israel wachtet. Hij zal mo den Weg voor den koning verbereiden. Voor wen koning zal dat zijn? In wann wird hij komen? Daarvan heerst de meier in de nächste 10 Jahrstunden.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En nächst dit in Kampo 22 Blomen Uurt, zindag Samarius klok 9, zindag Schul in klok 10 der Hauptgottesdienst en an klok 6 Uwenversammlung. Onze Anschrift S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexiko 31500.

In de vorige kapitels in Epheser heeft Paulus over de geestelijke zegeningen gered, die de gemeente en in der Christus gekregen heeft. Dan redt hij weer over dat oude zinhafte leven, wat ze vorige geleefd hadden, en de heerlijke jeenwoord, en die zij nu leven. Der Christus en de heide, die eerst geen aandeel aan al Gods zegeningen en Christus hadden, te Gods kinder, en zo te met over geworden. Ze zijn van een oude leven ohne Christus tot een nieuw leven met Christus eeuwig gegaan. Paulus beschrijft in Epheser dat geheimnis in de bediening van geloven. Een wieder thema, wat de apostel in kapitel 4 behandelt, traf de meeste van ons zeer nauw. Hij roepte een eenigheid am geest op. Om deze eenigheid am geest, durch dat Friedensbaan te bewahren, zijn wenigstens 4 dingen nodig. Als eerste is Demut nodig, om in de gemeente zo'n eenigheid te hebben. Demut dat brengen van einem naar de anderen buur, en de steed wen abstalen die mensen nog dollar tranen. Tweedens is ook Sanftmut nodig. Jezus wird demütig en van harte sanftmutig. Hij wird werkelijk truhartig. Am deidet am mensen leid, besonders am de arme en afgestade. Wieder is ook de langmut nodig, om vrede en eenigheid te hebben. Langmutig te zijn bedient geduld te hebben. Wanneer man dat met mensen te doen heeft, brukt man vaak veel geduld. Besonders met zonen die ons immer op de nerven kruipen. Een vierde zaak die bestemt am nodigsten is, om de eenigheid in de gemeente oder onder een ander te bewahren als leib. Paulus zegt, draagt een ander een leib. In dem letzten Abschnitt redt Paulus über das neue Leben, was wir in Christus gekriegt haben. Von dort will wir dort versucht, anzuknappen in seine, was der Apostel uns von dort in der Vers 25, was 32 aus der Epheser 4 sagen will.

onze programma zijn alle opgezetten te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wees de prijzen voor de post zo je steen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 264. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt u dat programma nummer 264.

Vormade han Olvar Zaya geschoftet, ja. Sand Olvar Zaya tidig abgewast. Zaya tidig abm wach nur starben. Sein dort reute merken. En alles in ihr nannte kriegen. En dat haf so busig gewassen. Dat as meist nicht die leuven, der Korn, der erst nu war ergraut, der han. Olzaya viel arend aufgemerkt. Verzeller vor der Verkort. Zaya viel Korn ook. Dit jaar wordt zeer veel zelf voor gemerkt, wens dat als er heute in Drieche was en de korn heeft niet kunnen zo leicht vol wassen, also wordt het verhakseld voor silo. Op onderstehen heeft het dag nog geregend en wordt nog een arend geven bloos van Driechland. En op het gewasset is, wordt het nog fijn vol wassen en wordt ook nog veel korn geven daarvan. De korn is meestal geruid om draaschen, niet om bijna een klein beetje uitdrubbelen met testen zijn wat noten nog is. En wanneer ihr Striche noch has, dann wird het nemgoen. En dort können ze wort deze week oder nächste week anfangen. Dort wird een Anfang Korn te draschen, der wordt gewässert is. En hier is een helde Schrift, redens dort van Arend. En dort zegt hier in Matthäus Kapitel 9, zegt dort in Jesus King, dat all ihre Städte in Darpa leert en ihre Schoen en predigt dort Evangelium van Gott zijn Rijk. En mögt de Menschen gesund. Van all ihre verschiedene Krankheiten. Und das wird Jesus in Deins wie, das wird heute eure Predigt. Dort wird, er halb die Menschen, wo die krank werden, worden gesund. Und dort ist, wo er gekommen wird. Wieder sagt er dann aus, er dort folgt, sagt, jungen am dort, eben an, will sie werden verjagt und halblos. Oder wir können feststellen, dort an dieser Umgebung, du sagst, relativ sind viel arme Menschen, die was. En Jezus jongerde bij eind. Hij zegt, ze zijn zo verjacht en helpless, zoals schoep, ohne hoorde. Zo, hij veelt neidig in hoorde. En dan zegt hij, is dit in vers 37. Dan zegt hij, tozine jenga, du hast een grote arend, aber du zijn maar weinig arbeider. Woe hem tot? Want de arend zo groot is, dat er maar weinig arbeider zijn. En van wat van arend reed hij hier? Hij zegt, is dit weer? Vraagt auch dem Herrn, den der Arend gehört, also Gott gehört der Arend, dort er Arbeiter schickt, der Arend anzubringen. Er redet hier nicht von Korn, er redet nicht von Schoblen, nicht von Soja, nicht von einem hohen Arend. Er redet hier von einem geistlichen Arend, er redet hier von einem Arend von Menschen. Er sieht hier sind viele Menschen, die haben ihn angebracht, die haben das Evangelium gebracht, dort sie geläufen tun und auch anders gehalten worden. Krijgt zoals hij ook deed. Hij beveelt de jinger door nu te kijken wat ver er irgendwie. Dus er weer veel mensen worden veel te raden en te helpen. Zo wie weet nog Jezus deed niet alles alleen. Maar de jinger, die had ook veel zoals dat die doen. Die ging predigen, die ging mensen gezond maken, die ging mensen helpen. En dat is de grote arend wat er is. En zo, zo wie van jou nog. Dat du een grote arend is. Er zijn nog veel mensen van jou, die nog niet bekeerd zijn. Er zijn nog veel mensen, die religieus leven, of weltlich leven, die dem Herrn nog niet kennen, die dem Herrn nog niet aan ongenomen, die nog niet aan de ware geboorte, de geestliche ware geboorte ervoren, en die niet am Himmel zijn, wat ze niet doen. Zo, als er onze verantwoording dat evangelium te predigen, en dat te leren, dat mensen nog klaar wordt, dat ze met Jezus gehoorzaam zijn, ihre zinden abgeven, en wachtdrehen van de zinden, en een geertlich het leven vieren, en Gott verherrlichen, en ze stort een zeugnis zijn voor arm. Dat is de boodschap wat we ben ving, en deze vers, wo Jezus de grote arend zag stoen, wordt er neidig veel naam te brengen. En nevens hebben we bloos nog zeer simmelig wormreel gehoord, en de zijn nu nog eigenlijk bloos, wat 31 groot, 36, wat 39 groot, wordt het gewoon net, wat 40 kon hier nu al niet zijn in deze september maand. Maar de hekste gewoon nog wat 39 groot. Deze week, nächste week nog. En dan zit zo de derde week in september. Dan zit zo, worden de temperaturen rof gewoon. En dan is meer regen ongeheft in de laatste twee week in september. En zijn woffel er nog wat anderen wordt veelmals, dan ändert het eier wat toe is. Aber dort sitzt so Regenware kämpft noch an. An der unteren Nierigkeit wollte ich noch ein Wort bekannt geben von den Regensturmen, wo es unterstets noch gekommen in dieser Dau. Am 7. Texas entsteht es nun sehr viel regenvoll und anwarer.
sofort dort, kriege ich vielleicht dann auch

0: Hier is Radio HCJB met de Gouden Nachricht. Wie studeert wieder de handwijze op den Messias, die wie en de vijf Mosebücher vinden. Dit Bibelstudium wordt van Flat Paraguay Iwasat in Okrütje geeft. In deze lektion studeren we de reis van Ägypten naar Sinai. De Israëlieten komen op ihre reis van Ägypten naar Sinai om 8 uur te voorbij. Ze trokken eenmaal uit Ramses dat we in Goshen en Ägypten ruiten. Dort wordt Mose im ägyptischen Bildungswesen als Gesatzgeber, in Midian als Leiter, in de Konfrontationen mit dem Pharao als Freimurker vorbereit. Nu trokken de Israeliten uit Ramses ruiten en komen om 2 uur dat we naar Sukkot. Dat ruitraadje uit Ägypten lezen we dat uit 2 Mose 12 van 37 tot 41.
1: De Israeliten bij 600.000 mannen gingen te voet van Ramses naar Sukkot, vroeger in Tjenja niet geteld. En vele die niet Israëlieten waren gingen met aan met, en zij viel schoop en kozen en rindvee. In den dich, den ze van Ägypten brachten, verbaagde ze een angezuurde broodjes, wil ze niet tijd hadden om dat konen laten. Zo worden ze van Ägypten wasgedreven. Ze hadden geen tijd eten voor de reis te maken. De Israëlieten waren 430 jaar in Ägypten geweest. En krijgt aan dem dag, als de 430 jaar te eind waren, verleidde al dem haren zijn stam Ägypten.
0: Als sich Jakob zijn familie in Ägypten aansiedelt, waren dort dan 70 personen geweest. Nu, na 430 jaar, teilt deze Menschenmenge, die Ägypten verleidt, 600.000 Männer, ohne frühes Entschenja. Wenn man die noch dazu rechnet, wäre dort so wie 2 Millionen Menschen. Dort erwählte Volk hat sich explosionsartig vermehrt, so aus die Stirns am Himmel, so als Gott dort verheten hat. Einige Experten sind der Meinung, dass zu dieser Zeit von der israelitischen Geschichte nicht so viele Menschen gewesen sein können. Sie leben, die hebräische Zahlen können mit der Zeit gefälscht worden sein, oder das hebräische Wort Elef, das mit 1000 übersät wird, kann eine Gruppe bedient haben. Trotzdem ist zu beachten, dass es in 4. Mose Kapitel 1 in der Vers 44 und 46 in dem 11. Kapitel Vers 21 von der gleichen Zahl von 600.000 Männer die Rede ist. Leider trokken met aan ook een menge van alle meelje mensen met, terwijl wie ook dat vreemde volk. Waarschijnlijk waren dat Egypte die de Israëlieten gevriet hadden, zoals in het volk van Jozef. Later, als aan brood ten eten viel, vangen ze aan de Libië te belasten en verlangden naar Egypte terug te gaan. Dat Hebreeuwse woord voor vreemde, dat woord heet Arab, stammt von der gleichen Wartel, so als das Wort von Stärkflee, dort Arab, im 4. Gerechtheit. Wo euch jene Weltmenschen doch lebje tausate. Als sie uit Ägypten rüttrocke, nahmen sie auch viel Fei mit, dort wäre Schob und Rinder. Diese Tier hatte dort 5. Gerecht, der Fei passt überlebt, weil Gott einen Unterscheid zwischen dem Fei von den Israeliten und dem von den Ägypten gemacht hat, zodat bij de Israëlieten geen tieren gestorven waren. Ze namen ook flakert brood met en dat brood ohne heef. Wie ze dat bozig konen moest als ze eruit trokken, hadden ze geen tijd gehad dat brood nog konen te laten. De herinnering aan dat ruitraadje lezen we dat de 2 Mose kapitel 12 van 42 tot kapitel 13 vers 16.
1: Jeroze aus de haar in de nacht woken deid, zodat hij aan kon uit Ägypten rüttbrengen, zo is deze nacht voor dem haren eine tijd om woken voor alle Israëlieten voor alle tijd. De haar zette Moses en Aaron, dit is wo dat passamol gehouden zal. Zijn vreemde zal van dat eten. Ober een sklaaf die betoeld is en besneden is, die darf dat eten. Zonne wat maar eine korte tijd bejunt wonen, oder een ongenomener knacht, zal dat niet eten. Je zelle dort in ein Huis eten. Neemt dat Fleisch nicht uit dem Huis rüt. Je zelle keine Knorkes von dem 2 Brötchen. Die ganze Gemeinschaft von Israeliten soll dit Mal vieren. En wann da fremde manchen sind, die dat Passamol für dem Haaren vieren wollen, dann beschnitt alle Männer en Junges en dann derven sie met vieren, so als ein geborener Israelit. Aber ein Jidra, der nicht beschneden ist, soll nicht davon eten. Eind in dat zelfsige Satz hult voor einen jiederen en doont of die van Junt is oder of die een vreemde is. Alle Israeliten mogen dat kreid zo als de haar Moses en Aaron dat weer gezegd had. Dat weer aan den zelfsigen dag dat de haar al de stam van de Israeliten uit Ägypten uitbracht. De haar zei te Moses, wij mij jieder eerste geboren. De eerste geboort van jieder familie en de eerste geboort van dat vee je hiet mij. En Moses zei dat falsch. Hult dessen dag tom ondenken, dat je uit Ägypten uit de sklaverie gebracht worden. Met een stootje hond bracht de haarjunt uit. Je zele dat aan je zude brood eten. On dessen dag, een maand Abib, reist je los. En van de haarjunt in dat land van de Kananita, de Hetita, de Amorita, de Heviter en de Jebusiter nen brengen wordt, dan zal je dessen dag en dessen maand een helje dag houden. Dit is een land wat hij jene voordags met een eed versproken heeft, een land dat met malch en honig rand. Voor 7 dagen zal je ongezuurd brood eten, en de 7e dag zal een vast zijn voor de haren. Ongezuurd brood is jene vrijgeschrevene kost voor 7 dagen, doordat deze dag geen zuurbrood en jene land zijn. En aan den dag zult u dien zien zeggen, dit doe ik wein dat wat de haar voor mij deed, als hij mij uit Ägypten bracht. Zoals wann einer een teten op een hond oder een ondenkt zadel op een stieren draagt, so soll dit fast zum ongedenkt und dem Herrn sin gesagt sein, dat je dort im Gerät hole. De Herr haft junt doch met een maasje hond uit Ägypten rutgebracht. Holt dit ondenkt immer te disse tijd jaar voor jaar. En wann de Herr junt en de Kananita er land nen brengt, so als hij junt in jene Vervoeder stot met een eed versproken haft, dan zal je dem Herrn jeder eerste geborenet evangeven. Jeder eerste männliche Tier mank junt vei zal je opferen, dat je hier dem Herrn. Aber jeder eerste geborenet vom Esel zal vrijgemokt worden met een opfer van een lom. Wann dat nicht wordt, dan zal je dem kleinen Esel dat je neid breche. En jeder eerste geborenet jongtje mank junt, zal je vrijmokken met een opfer van een lom. En wann dienchen nochmal vroge wort, wat bedietet, dan sei am, met eine gewolte hond bracht de haar ans uit Ägypten rüt, wo wie sklove wäre. Dort nahm sich do so ram, dat de tschennisch ans nicht wohl rüt gonne lote. Dann schlug de haar jeder Erstgeborenen in Ägypten tot, die Erstgeborene mangt de mensche en die Erstgeborene mangt dat vei. Do wein mag etch en opfer für dem haaren für jeder Erstgeborenet. Aber jeder Erstgeborene sehen, mag ich frei mit einem Ersatzopfer von einem Lohm. Dit Fast wird jünd denje halbe, kreit so aus in Tieten, wird einer auf Hund oder um Stieren dreht, in einem und wird denje halb. Dit Fast wird jünd denje halbe, dort der Herr uns, der seine große Macht in Ägypten rüttbracht.
0: Die Ereignisse in Sukkot drogen dazu bei, dass das Rüttratje uit Ägypten zweimal in Vergessenheit geraten wird. Jeder wird verantwortlich, seinem Sehen die Geschichte vertalen, wo Gott an uit Ägypten rüttgeführt hat. Bütterdem gab es 4 wichtige Bestimmungen, die dort dienden, um das Rüttratje uit Ägypten zu erinnern. Erstens, die Umstellung vom Kalender. Der Monat aus Rüttrag uit Ägypten wird der Abib. En dat zal de eerste maand im jüdischen Jahr worden. Dat symbolisiert an eine erste Wadergeburt. Ook wie, die wie das Jesus Christus Wadergeboren sind, zullen ons an den gleichen Tag als wie gerad worden erinnern, zoals an einen Geburtstag. Dit wie ein neuer Anfang. Zweitens dat Passa. Om sich an den Tag vom Rüttratje te erinnern, an dem dat Blut von dem Lamm an, für dem gerecht gerad hat, bevor Gott die Ordnung von dem Passa jeder Jahr in für immer enthüllen. Beim Abendmahl erinnere sich die Christen an den Tod von dem Passa-Lamm an Jesus Christus. Um Passa teilnehmen zu können, muss jeder Mann beschneiden sein. Kreize muss wie aus Jesus in Jena getauft sein, um Abendmahl teilnehmen zu können. Drittens, dort Fast von den ungesuhten Brote. Dat Fast van de Brote ohne Heb wie eng met dem Passa verbonden als Erinnerung an dat Rüttratje van Ägypten. Als de Israeliten allen Suhe deeg ohne Heb uit ihre Hisa Rütt tunen moesten. Ook de Christ zal uit seinem Leben jede Spur vom Suhe deeg van de Bosheit en vom Schlachten waarstunen. En viertens, dat je zaad van de eerste wordt. God had te Mose gezegd, hij wordt jede eerste woord in Egypte aanbrengen. Dat valt Israël wie God zijn eerste woord naar zien, en wordt modest dat bloed van dem loom geraad. Van dem dag aan, en om zich aan dat ruitraadje uit Egypte te herinneren, moesten ze jede eerste woord dat opvang van einem loom lezen. Zowel van de mensen als ook van vee. Wie treste je hier je ook te de gemeente van de eerstgeborenen? Wie zendt des den dood van den Pasalom, den Messias, je raadt?

Dan ging wie toop hem stoen en ik zei, lees die hier wat uit. Zij zei, tjitje mol, na dit, de kleer, de zit no kruid. De hadden alle zarten, van pries ook van je schat. Zij zei, ik wel een warme pels met schuling voor mijn net. Zij zei, ik wel een warme pels met schuling voor mijn net. Wie zacht een nooit, hij was ook voor mijn scheine fru. Wat wie den rechten pels eerst vingen, heb ik geen ru. Wat wie den rechten pels eerst vingen, heb ik geen ru. Wesse stunden lota, voor wie verlengde goos. Zij zei, dort is nog een stuur, ik zei, hold die Faust.

nog om kop. Dit stuur hoort huwe prijzen, besteed direct no geld. Ik zei van wie wordt typen hier, dit brengt ons wat hem zelf. Zij zei niks te bozig, on polsen as vernuscht. Met deze witten borenpels zit het me nog rusch. Met deze witten borenpels zit het me nog rusch. Wie zit je nou een evenaar op verliene scheine vroeg? Wat wie den rechten pels is vingen,

Het zit jou naar run. Ik van kan te zweiten, en dat speert zich nu een stun. Dan check de früh am Spiel, oh, de mumpte Sachen schmack. Ober $5,000, en dat's morgen Eva Rock. $5,000, en dat's morgen Eva Rock. Ik wist me niet meer rood, voor mij wie dit woord nie. Ey, wann die Mike Kuh schlachten, jaften.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in dem Buch Amos im Alten Testament all gesehen, wo Gott Israel warnen, dort hat sie ihr Reich wird kommen lassen, ewer ernt, wenn sie nicht würden Büsse tun. Wir haben auch gesehen, dass Gott schließlich eine Plan oder andere schickt, dass sie sollen Büsse tun. Paulus sagt in Römer Kapitel 1, Vers 18, dort ist überall zu sein, wo Gott sein Euer vom Himmel raufkommt, über die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit von den Menschen, die in Ungerechtigkeit die Wahrheit unterdrücken. Vers 24, da werden hat Gott an Hand gegeben an der Ungerechtigkeit, wo nur sei am Horten gelassen deiden, so dass sei mit ihren eigenen Körper und ihren anderen schon trieben. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben, zu seinen was passiert mit Menschen, wenn sie Gott seine Warnung nicht annehmen, aber leider ihren eigenen Weg den Sinn entlang können. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort, du weiter musst rechtlich sehen. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir fangen von da an in das vierte Kapitel, in dem Amos ihn prophezeie. Ich will Jünd denken, halber, dass wir hier drei Kapitels haben, die besonders mit den Tierstämmen Israel zu tun haben, dort nördliche König reg. In dat vierde Kapitel habe ich dit Thema. Gott deed Israel in die Vergangenheit rechte für ihre Gottlosigkeit. Und dann in dat fünfte Kapitel wordt dat Thema zenne, dat Gott Israel wordt strofe für ihre Gottlosigkeit. Und dann dat zesde Kapitel, Israel wordt in deze tijd vermoond, dat heet in die tijd dat Amos te aan profetieën deed, met zijn schrijvend en zijn red, vermoond dat zij zullen van ihre Gottlosigkeit wegdrehen. Dat is dan goed en te worden, dat dit een zeer praktisch boek is, dat heeft aanwending voor onze tijd nu. Ik wil nu den eerste vers lezen in dat vierde kapitel. Horcht nu dit woord, die tjeeg van Baschen, die op de Samaria boeg zijn, die arme doldrekken, die zonen verkwatsen, den help veelt, die te ere mannen zeien, brengt ons wien, zodat we drinken kunnen. Daar zijn hier meerdere dingen die we betonen deden. Eerstens, dat is te de Tjie en Baschan geschreven. Die werden eindelijk een herd, zeer leie vate Tjie. Wees deze stad weer een zeer fijne stad, waar dat gras fijn grein weer, besonders zo, en die hadden genoeg regen, zodat het in te worden weer, en dat vee. Ober mij is zo, dat is eindelijk niet van wat Amos hier reden deed. Dat is gewoonlijk een beetje een probleem te weten krijgt van wem hij reden deed. Wils dat goed en te worden weer dat hij toen een gewisse groep mensen reden deed en zijn tijd door in Israël. En dat schijnt zo dat hij toen de vroeges reed. Wils hij reed van de Tjie en Baschen, niet de Balles en Baschen. Dichtweg is dat te zien wat van moralische toestand door is in een land en hoe de vroeges ongekleed zijn en hoe die zich benemen. Wan vroeges fijn ongekleed zijn, en den smak laat, en die met parelen en diamanten en dierensteinen behangen zijn, dan is dat land welhabend. En wanneer goed genoeg en ten evrije is te eten, dan is dat ook en te worden. Also kun dat hier van de vroeges in Israël reden. En we weten ook dat wanneer een nation boy afjeet, dan komt jonge schendheid ver. Dat is wat de grote nation Rome schließlich doorbracht. Dat is gezegd worden dat de keizer Nero een zoon weer en dat hij ook rozend weer. En wat zeer schoot is dat zoon nu ook in meerdere landen in de wereld te zijn is. Wat is de bewijs daarvan? En wanneer mensen geld hebben, dan willen ze ook vergnieuwen hebben. En de appetiet voor vergnieuwen neemt immer toe. Dat reikt niemals toe, zonder die zich te vergnieuwen aangeven, zijn niemals tevreden. Die moeten immer dieper in er vergnieuwen en dan gaan. En dat heeft dan dergelijk met schendelijke, godloze geslachtsverkeer te doen. En met het tijd heeft de Heer God zo'n mensje dan even tot ere last, zodat ze met het tijd zichzelf verdorven en vernichten. Met Israël weer dat zo dat God aan even jeef tot je vangenschaft. Wie is zo dat als de Amos zijn hauptidee hier in dit poort. En om zo'n omgonen te holen moesten ze dan immer meer geld hebben. Dat neemt meer geld en moralisch het, ging dat immer pinje boy af. En dan worden de armen bedreigd. Dat is interessant, maar in de meeste nationen zijn dat de armere mensen die meeste taxen tolen moeten. Dat is nog immer zo gewast en wordt wel ook immer zo zijn, dat Jezus in Tjenigrik opstalen wordt. Nu Amos dat vierde kapitel tweede vers. God, de Heer God, heeft geschworen bij zijn heiligheid dat die tijd wordt op jund komen wanneer hij jund met hokus wordt opheven en jund tjinge met vers hokus. We hadden het al voorheen gezien en dat Hezekielboek, dat 38e kapitel, waar God van Gog reed en zei dat hij wordt hokus en zijn tjewe hokken en nou dat land brengen. Daar reed dat van wat wie leven Rusland is. Dat is zijn vernemen. En zo gaan in deze tijd zijn er een gestorke hokus en de Russe eremiele, die aan een depet janker geven nou dat wat hem ziede van aan is. Ik word er niet wieder van reden, buiten te zeggen dat God zegt, die zijn al gehokt. En ja, daar zijn veel mensen die gehoord zijn aan godloosheid, aan zin en aan ongehoorzaam te God. En zo redt God nu van Israël en zegt dat hij die hokus en dan hokken wordt, dat je recht is op een weg, hij wordt aan uit er land nemen. Nu de dreide vers, en je zelen ruitgonen dicht in brug. Jeder vroegmens bij dat wat verder is, en du wordt de hoge steden doolschmieten, zegt de Heer God. God zegt dat wanneer zij zo denken dat wie zij rijk zijn, of dat zij een harsche zijn die in Paulus te wonen, dat aan wat geschoond worden, dan zijn zij zeer aanrecht en er denken. God laat aan weten dat hij door een en lange woord en woord aan de ruit holen en aan een gevangenschaft wegschekken. En als Assyrië met die tijd tjeem en neem aan een gevangenschaft, jo, dan jink die tjeenig ook. En gevangenschaft. Dat passiert ook zo met dat zuidelijke Tjenigrijk. En nu komen we naar besonders wichtige vers in dit kapitel, vierde en vijfde vers. Komt naar Bethel en dood even treden. Dood even treden vermeren bij Gilgal en brengt jullie opvers jeder smorgens en jullie tiendel naar 3 jaar. En dood een dank op verbrengen dat met heef gemengd is. En dood de vrijwillige opvers bekend maken. Dan dit is wat junt je veld te donen, o je Israël zeens, zegt God, de Heer God. En we gaan best ingewaarde dat dit man Amos hier schoppe spot brukt, wanneer hij aan een lode deed naar Bethel te komen. Dat is je de stad waar ze dat ene galne kalf onbede deden. Dat woord Gilgal meint een kolle, oder de lengte te rallen. Dat weer de eerste stad waar Israël handcheem, als ze even den Jordan gingen, dek Josua zijn leider. En dat weer een heilige stad voor aan. Later weer dat je dan in de stad waar ze afgatsdienst heefde. En hier is dat verbonden met afgatsdienst. En zo deed Amos aan nu aanloden dat ze daar even treden vermeren zullen bij Gilgal. Mensen zullen even niet nog tjoik wanken om daar te zingen. Dat zal eindelijk dat je eigen deel zijn. Niet zo? Maar hier zegt Amos dat ze zullen naar Bethel komen en daar even treden. Ik hoop du weet dat dit zeer scherpe spot is. Dat is een dodele. Dat is zoals van Hezaja wel dat jo. Ze komen naar de stad dat to ene tijd een heilige stad weer, maar nu is het een stad geworden tom zinje. Een stad waar ze jetzt eens vliegen en een stad aandacht to dem ware God. Mij is zo dat het manchmal gefährlich naar tjoik te gaan. Weet de dievel jet ook naar tjoik? Du zeist vielleicht, best die zeker en dat? Jo, ik zie mij zeker. Mij is zo, hij is tijdig z'n morgens reed naar tjoik te wanken. Wanneer die prediger God zijn woord prediger en ongerechte deed, dan is hij door en proeft mensen er je danken weg te lenken, zodat ze niet horen wat die prediger zegt, en proeft die arbeid die door je donen wordt te vernichten. Dat is waarom we zonen ongerechte zullen en voor den beden die vlietig God zijn woord prediger en ongerechte donen. Daar zijn ook tjoeke waar die dievel al die ganze tjoek evennomen heeft. Waar door vrij zijn je gepredigd wordt, daar brukt hij niet veel wat doen. Maar hij is zeer bezorgd aan die tjoeke waar God zijn woord gepredigd en uitgeleefd wordt door die werk. Waar door juistelijk het levend is en God zijn woord uitgeleefd wordt. Maar daar is je voor ze gaan naar tjoek te gaan en daar te zien je. Du sagst nu vielleicht, wo weetst du dat? Na, hast behoole jo, dat de Herr Jesus 12 mannen no de bovenstof neem. Wanneer jemals es ne heilige steed je wast, dat wordt zenne, door je wast en de bovenstof. En wanneer jemals ne heilige tiet es je wast, dat wordt door zenne je wast als Jesus met zijn jinge, oot en vertaald. Oba, de zoten had zich en dem Judas Ischariot zijn hart en nenje slikt. Jo, de dievel weer door en de bovenstof. Hij moest en dem Judas zijn been wanken, maar hij tjeem door ook aan, jo. En manchmal is hij ook een onze zo genaande evangelische tjoeke. Vielleicht zo goa en een van de diakonen, oder een zinder zo leren, oder? Wer weet en wem? Dat is trurig, wanneer we niet en worden, wann ans Fiend en onze Tjoeke een Eingang fängt. Paulus zei dat wie zijn nicht anwissend van zijne Geschneise. Jo, die tjeme en die wäre zeer fram, en als ze bij door tjeme deden ze dank abverbringen met heef. Nu, die is dat vielleicht fram dat ze abverbrachte met heef, aber je haar vielleicht behoole, als wie in dat dritte Moseboek wäre, deden ik op twee steden erwähnen, dat heef je brukt wordt en een je apfa. On den Pinkstdag, weer door een etes apfa, dat met heef je mengt weer, en weet je waarom? Dat apfa en de Pinkstdag, weer een beeld van de gemeent. En door es nog niemals een gemeent je waast, waar door niet weens een beet heef es. Heef es je een beeld van valse leer, en bezet. Jezus moet dat duidelijk. Dat is beze leer, aanrechte leer. Beze leer je. Dat kan ergens zo wat zijn en dat wrigelt zich in de gemeente en in. Dat is volgens zo.

Ik zal hier ook erwenen dat in derde Mose dat zevende kapitel en de twaalfde en dertiende vers zegt het, wanneer hij dat opverdeed als een dankzegging, dan zal hij met dat dank opverkoken met een gemengd ohne heef, een snetje ohne heef met een cake met een gemengd van fijnend meel je brood. Dit weer dan dat poort van dat apfel dat aan God zijn ziet weer. De Heer Jezus heeft vrede gemaakt voor ons, zeg maar. En zo is hier en dit vrede apfel geen heef. Dat heet en dat eerste apfel dat gemaakt weer. Paulus zegt in Rijmer 5:1 dat wie derg den geloven zijn gerecht gemaakt, niet derg woorden. Wie staan wordt wie niemals kennen gerecht voor dich zinnen. Bloos derg dem Heer Jezus Christus hab ik vrede met God. Dat is God zijn ziet. Nu hier is de mens zijn ziet. Hier is waar ik kom en door mij zelfs hang jeven tot God. Door en derde Mose zegt het dat bovenin dat apfel van koken, dat is dan voor de mens, dat heet hij deed zichzelf nu apfel, brood met heef met dat apfel van dankzegging van zijn vrede apfel. Zo zijn du en ik, wanneer wij ons dem Heer gaan geven, dan is dat niemals gans en koor volkomen. We gaan derg in bed van een ceremonie, ons leven dem Heer te wijen, maar zoals ik zei, dat is niemals gans volkomen. Weet dat jeet niet. We doen dat beste dat we kennen. Maar wiels ons verstandnis, maar stekwies is dat gaan geven ook, maar stekwies. Wanneer du meinst dat du die ganzen koor han je geeft hast, dan worst bood uitvinger dat dat eindelijk nicht zo is je waast. En wanneer du no zo'n dag lust, wanneer du die ganzen koor han je geeft hast, dan worst luren matte wat Jezus kämt, oder du je sterven best. Mij is zo dat het interessant is dat hij hier erwähnt is, en weetst waarom? Wilst des profeet Amos is in je witste landes prediger. Hij is een uitgetekende diener voor dat evangelium voor zijn dag, buiten dat zijn predigt van je recht weer. Hij deed zeer betonen dat zij weer je komen met een dank op voor dat heef en zich houd. Hij deed ober niet dat op voor erwenen dat ohne heef weer. En waarom niet? Wil zij gans en koor weich gewonderd weer van dem Heer God? Gans weich. Dat is waarom zij bloos bezig op voor kunnen, to God. En God wil dat bloos niet aannemen. Laat die dit niet verbielappen. Dat is zeer wichtig. Manchmal doen wie mensen dicht de bloem reden, zoals wie dat nanen. Dat meent dat wie wat zeggen, dat zo wie af is van waarheid, dat mensen weten dat wie dicht de bloem reden. Maar dat zijn Amazonen die zo'n dan aannemen als ware red, en verstonen niet wat wie door met zeggen willen. Ik heb mij dichtwaar geproefd weg te houden van zo'n reed. Maar manchmal zei ik ook vielleicht wat dat mensen niet recht verstonen. Dit Amos reed hier nu een beet zo. En waarder, ik naam dat een beet dicht de bloem reden. Ik hoop u verstaat dat wanneer Amos hier tot dat volk zegt, dat zij naar Gilgal komen zullen door te overtreden, dat hij niet tot dat volk zegt dat zij zijn je zelen. Ober en een zeer betere weich en een diepe trotse, zegt hij te aan dat is wat ze doen, wanneer ze naar Gilgal komen en naar Bethel. Ze komen door hen eindelijk niet aan te beden, liever dat ze door zinje. Door is wat dat we voor ons aanwenden kennen. Dat nächste Mal, wanneer we onze zin door zijn kleden aantrekken, om naar Tjoik te wanken, dat wij ons dan eerst gaan knijen en dem Heer vragen hoe dat met ons hart is. Neem wij een reinet hart naar Tjoik? Neem wij een niet hart naar Tjoik? Neem wij lippen die niet zeggen worden dat God zijn woord kan een hindernis zijn? Weet je, vriend, dat is wat dat zeer wichtig is, zeer tijdpassend voor ons in deze tijd. Dat is even waar, buiten de gemeente en ook in de gemeente. En dat is ook zo in mijn hart en ook in dien hart. Een van de raadste problemen
En vielleicht die grootste probleem die du en ik ha, is zin en ons leven met woont wie niet gehandeld ha voor God. Dat je het niet nog zorg te gonen en zo'n voor de Heer te versterken, o nee. O, wie kennen dat vielleicht voor een stoot voor andere mensen versterken, aber nicht voor God. Daar zijn zonen die allerhand voor programma uitproven om een goede christelijke leven te vieren. En dat kan zijn dat een vielleicht voor een stoot wat vrede heeft, aber vriend, wanneer zin en ons leven is, dan wordt die vrede niet lang verhouden. En wat zin is, wordt zich bewezen wanneer we een God zijn woord lezen en studeren. Hast du een wertvolle onderrede gehad met de Heer Jezus om deine verwantschap met hem in orde te brengen? Dat, mijn vriend, is wat wichtig is. Nu desaster vars. En ik heb jullie ook reine tenen gegeven in al jullie grootsteden, en daar is geen broodje was in al jullie steden, en dag zal je niet terugkomen naar mij, zegt de Heer God. Amos deed dat volk Israël nu denken helpen van de gerechten die God op aangeschikt heeft. Wanneer hij reed van reine tenen, meent hij niet dat die zijn bij tenen dat je was. Leven weer dat ze niet hadden te eten. Zodat er niet weer dat tussen de tenen komen kan, dat moest uitgeplakken worden. God houdt aan met hongersnood gerecht, maar dat houdt aanschijnlijk ook niet afgewijkt van ere zintelijke wee. Mij interesseert dat, hoe kan de Heer de weerd brugt, wanneer hij zegt dat zij niet zijn terug naar hem gekomen. Dat houdt geen indruk gehad op aan. Zevende en achte vers. En ik heb ook den regen teruggeholen van jullie, want dat ook nog 3 maanden weer wat in is. En ik bracht regen op ene stad, aber niet op een andere. Ene stad 3 regen en de stad waar ik niet regen geef, verdreed. En zo gingen 2 of 3 dorpen naar een andere dorp water te drinken. Aber ze weer een dag niet tevreden gesteld. Een dag zijn je niet teruggekomen naar mij, zegt de Heer God. Dan zegt God een zeer drie tijd. Jo, God is nog die dat water regeert, ook den regen. En je denkt dat mensen dat doen, aber nee. Hier deed God den regen terughouden voor 3 maanden, voor den eist. Dat weer een grote schade. Zij ook dat God regen geeft in 1 dorp, aber niet in 1 ander. Hij deed dat, zodat zij weten worden dat het niet bloos toeval weer. Aber leven dat God dat deed. Dat weer zo slim dat mensen van 1 dreigend dorp worden naar zo'n dorp gingen waar dat geregend had, om een beet water te holen. Dat houdt en zal terugbrengen naar de Heer. Maar nee, ze waren nog immer balsterig en kwamen niet terug naar de Heer. 9e vers. Ik heb jullie met grote het en meeldijf geslagen. Als jullie gordes en jullie wiengordes en jullie vieën bij hem zich vermeren deden met vrucht, kwamen de kruipende heisraken en vroten dat alles op. En dag zijn jullie niet teruggekomen. Nomi, zegt de Heer God. De arend wordt met grote het verbrand, en met meeldijf wordt even gebleven weer. En dat weer wilst er niet genoeg vechtigheid weer, niet van regen en noten. En wordt even gebleven weer, nemen de heisraken, zodat er niet gebleven weer voor dat volk. En dag kwamen ze niet terug naar de Heer God, door weer geen bussen te vingen. Nicht dat kleinste beet. 10e vers. En ik ha ook ne ploeg, mank junt je schekt, zoals ik dat ook in Egypte deed. Ik ha junne mannen met dat schwert aan je bracht, en ha junne peerd weggenomen. En ik ha dat je stank van junt toop komen, wat junne neeslachen je bracht, en dag zij je niet teruggekomen naar mij, zegt de Heer God. Immer wader en immer wader, laat de Heer God aan weten dat ze niet teruggekomen zijn, nor am. O, hij wordt welig zijn, genedig je was te aan, want ze zich bloos houden naar de Heer je nodig. Ober ze weer balstierig en worden niet boese doen. God leidt aan weten dat wat door in er land en met aan passiert, weer in je recht van am.
en dag ook nacht na aanloding, dat ze zullen terug naar hem komen. Hij wordt aan genedig zijn. Wanneer ze huichten niet, en met de tijd teemt dat je recht, en den wordt weggenomen naar een vreemd land. Ja, dat is goed aanwendig voor ons in deze geschichte. De Bijbel redt van God zijn genoeg verziemen, en dat is schuld. Maar er zijn nu veel mensen in deze wereld die dat doen. Die denken niet aan dat God aanroepen deed met zo'n dingen die in hun leven passeren. God is zeer geduldig. Maar met de tijd komt door je recht. Mijn vriend, neem die gelegenheid waar die du nu nog hast, dem Heer Jezus aan te nemen als den Heiland. En ik weet, ik zei dat voorkeur. Zo wichtig. Hij wil niet haar dat du zelfs verloren gaan. Jezus sterf ook voor die. Aber du moetst dat aannemen. O, doe dat nu. Hij wordt die niet eruit steken. God is zegen, mijn vrienden.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Woord. Römer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wo je nou horchen.

0: De klok is drie.
1: Nu hier we de korte aandacht uit de Thessalonische brief, opgereed van Donald Diefeld, en opgesteld bij Radio de Weichwiese zum Frieden met Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

Nu hebben we de korte aandacht uit het Thessalonische brief, opgereed van Donald Niefeld, interpersteld bij Radio de Weichwiese zum Frieden mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei, Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tuis in Hem. De gastredner is Al Friesen. Am is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft. En van deel reed hij ons besonders van wil je wie vriend merken? Er wil je wie vriend zijn? Zijn we ook vriend te onze kinder?
2: Je weet ook wat je wil God dingen lenken dat ze ervoorken. En dat is niet alle onze zaak. Is dat weten wat voor waarheid is voor schatten. Dat was beste ding wat er gans uit onze heen buiten zijn. En wat we God toevertrouwen is even. Dus ik laat zal zeggen dat die, want wie is Kenya haar, dan als wie jongens worden, groot elder worden, dat is gewoon onze zaak. Dat is gans uit onze heen buiten. En zo de mening dat we veel dingen, wat man eenmaal haast zich zes wat uit de hand eruit neemt. En dan weten we gewoon wat er los is. En manchmal zijn dingen gans aan verhaafs. En mij wordt niet lang terug, ja, dat is al een paar jaar terug, wordt mij mooi gevraagd om een boodschap te hebben in de kerk. En wat je wie ons predigen los worden. En ik dacht, dat hoort nog niemals aan je predigt. En ik wonder me, wat wil ik gelijk los te worden van de kerk? En dan moest ik me veel dingen terugdraaien in kap. En dan deed ik met ramschnapperen. Ik voelde zo'n man als Harvey Platt en zo'n andere onkels. Wat ik dacht, als ze me hier voor horen, als predierlied. En dan kom ik met een beetje je danken package op. En dan zei ik bloos dat eindelijk weer me gans kloa. Want ik een bedoelnis ha, even een tjortje leider, eend een leider. Dan het eerste ding wat ik doe. Ik bid dat God, deemt je een gove woord zo aanspannen, zo kracht en pas maken, zo kracht brokken, dat ik kan een zin creëren wat ik nog niemand had van die mens kunnen creëren. Dat is het eerste ding. En ik heb mannen, ik ken mannen en tantes, wat het haar zo op grond gedaan, en dan willen ze gocht in prijden los zijn in de heer. Because they vangen nu aan veel dollar, tjornig te prijden met eenmaal. Nog een ding wat ik antwoord, en dat is de onkels, dat is niet meer alle. Ik weet alles onder wat er veel aan je vieren en een dienstbaarie was als ik via. Nog een ding zeiden ze bloos, dat ik zal de mensen met opmunteren, toen man er één woord via, wat er raakt via, wat die preger deed, één woord, dan somehow die niet weetloten dat woord wat je rekent. En van er één punt via en die boodschap, wat mij een beetje treffen had, zal ik dat zeggen maken, dat die dat wat weten, because dan wat die mij als een ding staat, even deel brengen. En dan zeiden ze, ik zal die mensen opmunteren, toen tijdig bij de kerk zijn. Niet lood. Leven 15 of 20 minuten verder tijd, dat ik kunnen bij het handelen met mensen, dan bij het zingen met, nog kunnen 5 minuten verder tijd nog in een kerkje stof neen gaan, en nog eenmaal beden, dat God wat die dat kap en hoort, bloos zij ja een rijde grond maken voor het zoot wat God nu wil strijden. En dan dat God wil de reden naar karakter weer geven. Wat dat zoot wil strijden, wat God gepland had te strijden. En ik zei, als ze dat is willen doen, dan wil dat ding passeren wat we gooi met je rekend hadden. En manchmal, dan wil een geraakte kerk reizen om de preden te nemen, want er weer zoveel dingen wat er gaat weer, wat er passeren in de kerk. Op een bedeem wat ik doe, maar ik wil niet, ik wil zeggen te mensen, wel we niemals even aan het spreken om zeggen, want we niet van gans en harte harts of beter dan eerst. Want we eerst lang dat in je beet gedroogd hebben, dan wel we ontvangen, maar dan nog concern zijn, dan wel we de deur gedoberen. Nog een ding, wat deze leiders bij alle zeden weer dit. Wel, nou, predikers met de krachtste goud opgebouwd is andere. En zo voor jeder denkt wat we met bezorgd aan zijn, wel we wenigstens 15 vingen. Wat we bloos hart of aan zeer je vader heeft. Because du is geen mens zo slecht dat hij niet goede dingen heeft. En wanneer we dat worden doen, dan wordt God zich met de zaak weten. Wel, als ik dat eens had je predik in de kerk, dat we interessant wat dit jaar dan ervoorde. En ik geloof voorken wel God zo hier met ons met toepschoven, want we een bloos worden een half jaar lang het geven. Wel, dat heeft meer te doen met een ander gemeenschap ha, en de next nog te verstaan wat ik zei, en ik wil verstaan wat hij zegt. En dat we in ons kap hetzelfde beeld krijgen. Te sommige mensen wat een beetje overdrijven, zodat hij het rechte beeld krijgt. De next wat een beetje wenger zei, dat hij het rechte beeld krijgt. Because some mensen die doen een meer opstakels voor zei, en zijn dan een wenger. Maar wanneer de ander krijgt dat beeld op kap krijgt wat ik heb, dan heb ik rein vol kunt dat volbrengen met dat met de zaak. We deden een beetje een proefstek met onze Kenya bij de show. Because er weer een groot uitleg passiert voor de show. Er weer een kleine 8-jarige jong die komt er van tussen twee koren op een drukke gas naar je rand. En zo praat met koren aan dem naam en schmidt hem door 20 show hem gras naam. 10 studenten horen dat je zijn. We deden niets discussen, niets van reden wat we daar zijn horen. Ik geef het pas je dat papier en zei dat een duidelijk weer absoluut wat je daar zagen. We hadden 10 verschillende geschichten. Die hadden alle van verschillende steden gezien. Eén had het van Engstjof. Eén had het van Kraakdoor. Eén had het stond er tussen de koren als deze jongen daar voorbij was. En nu dachten sommige Kenia dat de anderen deden leren. Ik zei, we hebben op mijn kracht een proefstuk brengen. Nu ben ik één kind uit de klas eruit. En ik had op papier wat opgeschreven wat ik hem zeggen wil. 3 kleine strofen. Zet ik hem dat. Je kijkt aan de stof naar en de volgende kind, dan kan hij hem dat zeggen. En dan wordt hij eruit komen de volgende. Zodat ieder kind wordt dat horen van de volgende. En dan zal het laatste kind opschrijven wat hij gehoord had. En dan komt de verder bij zien mij staan en los wat hij gehoord had. En dan laat ik dat lezen wat ik gezegd had. We hadden 2 reingangs verschillende zaken. Had niets met een ander te doen. Nu vroeg ik de Kenia. Is hier weer wat je logen hebt? No. Second vroeg ik, wer deed zo goed als ze kunnen, correct het rechte ding vertalen? Jeder hangt in de hek. Ik wist dat hij weer reicht. Zo dan leerde ik de Kenia, dat we kennen niet te hastig zijn, dat een is oprechtig was, onoprechtig was. Because they have the past to do. We zijn er pas van door verschillende ogen. Ik heb alle soorten ervaringen gehad. En wanneer iemand wat te mij deed, of zegt, dan doe ik dat voet met topschieten met wat ik moet ervoren ha. En dan is mijn beeld, en weet anders is de nexen zijn beeld. En dat ik veel dingen zei, wat er niet weer brugge deed. Dat we een beetje, dat een preekje moet zijn. Ziet een luide zeugnis. En wanneer nog maar de weer brugge dan dood. Over wanneer je als de niet de half van de boodschap wat we brengen doen, is bloos aan ze weer. Door nog een schoof onder te bie. De toon wat we brukken, dat je zegt als het zit, zoals aan de hengram, moven ze weer. Alle dat. En de steed en tiet wat we je brukt om dat zaaien. Dat heeft alle dat wat te doen. Ik weet nog, ik had een showjong, die zei te mij, dat kleefde mij bloos niet. Hij kleefde weer het meeste poort. En er weer gewoon met een punt passeert, waar de jong een beetje onaprechtig wie je was. En hij kleefde, hij had het recht weer gezegd, maar hij had het recht. Dat had ik betoond somehow. Ik zei, Derek, binnen de volgende 2 weken wil ik die something wijzen wat die wat wijzen dat ik dat het niks is dat schaffen heb. Sure enough, 5 dagen later, dan zie ik in mijn grote stoof ben, dat is met 2 meter sizes in je wengelje klas, en dan kan Derek, de bal holen wat er verder mijn dash is. Hij is half van de der wat mij. En dan doe ik zo luid serieus ik kan. En zei, Derek, dan wil please de deur te maken. De jong die draait over zeer hostig aan. En ran naar de deur en moet het toe. En dan zei, stel je mocht houden, dan zei ik ons maat, hij zal die wat opmaken. En dan zei, maar zelfs je steed, wie we eerst weer, als ik schreeuw deed, dan brukte ik de gans kraak die weer. En zei ik dat hij zal de deur, maar ik heb gans zon, dat ik het zei, hij zal de deur gaan naar wat toe maken. En je kan gans lees de hand en moet je touw. Hij weet een beetje, hij wist niet gelijk wat dat alles al. En zei ik plus, Derek, wat komt dat je het eerste maal zo raar deed en het tweede maal gans je doodig gewoon deed? Oh, Mr. Friesen, Ik dacht, je wil een schat niet dalen van mij. Ik zei, Derek, ik brug kracht dezelfde weer. En dan vriendelde hij me aan en zei, ja, nu weet ik kracht wat je laatst meinde. Dat stemt nu. Zo verschieden kennen de boodschappen zijn wat we geven doen. Want dan is wat we doen met al dat andere. We hebben een beetje van vriendschap, van vrienden reden. Ik geloof dat we zullen leren onze kinderen zo behandelen als we onze vrienden doen. Ik weet niet als je jemals dat moment je bedacht. Wat doe ik met mijn beste vriend? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij middelen en aag wordt opwaartje? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij vraagt om haar wat of aan wat met helpen? Dan doe ik dat. Doe ik mijn kinderen ook te staan behandelen? Oder wat doe ik met mijn kinderen? Doe ik veel te den pregen wat ik niet pregen zal? Doe ik den veel kritiseren? Wanneer ze wat zeiden, dan doe ik dan bankreden. Alles en dingen staat. Wat doe ik te mijn kinderen wat ik niet te mijn vrienden doe, wat ik mijn gewinnelje is? Ik bedoel, soms denk je, maar ik doe het te kinderen. Oder wat moet zeiden, wat moet mijn gewinnelje omgang hebben? Wat is er in je schijt? En ik geloof dat wanneer ik kinderen zal mij kunnen verstaan, dan moet je een groot soort ding in lijn brengen met een en ander, wie in de kinderen. Respect de zijn. En wanneer de kinderen mijn vriend zijn, dan wil die kracht dat doen, er wil die voor ons dat doen, wat onze vrienden willen voor ons leren doen. Ik weet nog dan, dat mijn papa manchmal wordt weich voor, en dan wie wordt bezorgd. Dan deed die volgende deed, dat is gewoon zo sperren, is dat we alle willen kracht doen. Maar wel onze papa, ons vriend weer, nu wil we hem kracht zo behandelen als een vriend. Wie valt nog bij dan is, in zo'n 18, 19 jaar jongens komen naar mij. En vroegen mij, als ze niet meer kunnen en beter een pauze nemen, van bloes allemaal Jezus dienen. Oh, zei ik, wat voor pauze? Wel, de verbussen worden einde weekend. Maar bussen worden nemen en zeiden, dit weekend worden we niet voor Jezus wat doen. We worden een willet party hier hebben. We worden alle soorten DVD's nemen brengen wat er niet goed zijn voor ons. We worden hurarie drieven. We worden bloos dingen doen wat er bloos aardig zijn. En dan maandag worden we op knieën laaien en bekennen dat. En zeiden, Jezus en wij waren vrienden zijn. Wel, zei ik, we hebben op een beetje beobachten. Er waren vijf jongens verder mee. Ik zei, we moeten zeggen, deze twee jongens, die wonen in één huis, en deze wonen in een huis in Port Galse Eva. En dan vroegen deze jongens, er een vriend, als zij willen gleich je huis mee te bezorgen voor 10 dagen, because zij willen gleich je weg te zijn, bij de boy, een beetje skiën en zo staan. Zo, die worden twee weekends en de werk dat fashion, willen ze weg zijn. En dan, deze jongens, die zeiden voor het jood en dan weer zijn vrouw, en ze best door de hond dat foto geven, en die kaart dat foto, en die vast dat foto, en die planten dat met geiten, pas dan holen, schnee dat en dat met afschaffen, dat zit van de samen tussen. Ja, dat kunnen ze doen. En dan de tweede weekend, dan eenmaal zeiden die twee jongens, we hebben maar één weekend niet erde vriend zijn. We hebben hier maar een huis een grote party afhouden. En daar was maar bedrinkje en weet niet wat al. En dan worden ze dan met zeep en fashiontek nemen. Steed foto, hadden ze met alle mensen schemmerig ver uit de ogen. Je hebt de fash alle dood. En hier dan kracht samen nog aan een tank na. En gaat de woelte nog al op een vloer. En de kort wordt de zorg over de knips en de hing de uren. En liggen die dan een aardje en bladen. En deden wij. Planten worden door je venster uit gesmeten. Ze hebben een gamespeler deden. Meeste meubelen werden met verbroken. Dan te laatst. En deze is die al aan huis voeren. Dan deze nog op de een dash. Wat de bus drie feit hadden met schijf stond. Dan nog met een noten opbaken. Maandag. Dat is beter dat alle vergeven. En dan wil we een vriend zijn. Wel als die jongens naar huis komen. En die noodzaken. Dan vieren ze ook al voet bij deze andere steden. Ze luiden gewoon dat die worden de deel opmaken. Ze praten zich daar boos derg. En hadden de jongens ook al in kroeg uit te houden. En zei, wie worden jullie voor dit zuur? dat wij ons alle betalen en we worden niemals waar je een toevertrouwen zijn. Ik leef bloos niet dat een vriend zijn met iemand. Of met God. Schaaf voor het, wanneer we dat aan en af willen switchen. Dat maar tijd we aanblijven. Dan schaaf het. We hebben beden. Hemelse Vader, ik dank die Vader dat u ons haast kennen je geeft. Ik dank die dat u haast de kennen elder je geeft. Maar ik dank die nog boven alles dat u die zin je schakt haast. Om ons te lezen van zind, van zwakheid, van dingen wat ons niet verwerkt brengen, dingen wat niet die noemen verhardigen. Dat u ons de kans vergeven, dat u ons kans kracht geven om te verstorten en dat we ons in een ander kunnen opbouwen. Help ons om dat true doen in Jezus' naam.

0: The clock is 5.
1: Hallo Tinja, dit is de Tinja-stund.
2: Dit is de plautische Tinja-stund van Radio Segenswelle. Bist du von der Wader dabei? Na klar, du hast doch eingeschaut. In dort freut mich. Herzlich willkommen. Vandaag wil we taubwater in dat boek nennhorchen van de Natanja Mischnik, uit de geschicht van de Matthias met de geschichte van Bethlehem. Ze neemt ons op een spannende reis met. In Matthias heeft vele vragen zijn gruidvoerder. In hoi Lietjane, wer zijn zijn veervoren? Bij Abraham fangt dat beend aan. En dan jint het wieder. Eva Isaac, Jakob, Josef. En nu heet hij van zijn volk Israël dat hij zo een beetje ontevreden geworden wäre. Zij wollen ook een koning hebben, zo als alle andere volken am ihren Traum. Aber wie nicht Gott, de koning van dem volk Israël? Jo klar, aber dat redt dem volk nicht uit. Ze wollen een koning hebben, den ze seine deuten, den met ihren Taub leven deut. In Gott läutert tau. Läuvertjind, weißt du, wer der erste König von dem Volk Israel weh? Dort wie der Duft, oder auch David. In David wie der König nur dem Horte Gottes. Wird das Volk Israel nicht zufrieden sein mit seinem König? Wird das wieder gönne? Davon hewe wieder, nur am nächsten Leut.

Zacharias en Elisabeth erleefden een wonder. Nu kregen ze in ihrem hohen Eller nog einen Sohn, den Johannes. Aber, zoals Matthias ervoordeut, Johannes is niet de König, op den dat Volk Israel wachtedeut. Hij soll mo den Weg voor den König verbereiden. Verwöhn König soll dat zenne, in wann wird hij komen? Davon hiest die Meier in de nächste 10 Jahrstunden.

0: klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

je never te verhouden hebben. Verzeih ons onze schulden, Fred, die we immer waarde hebben. Onzen stolz en bewoor ons dafür, wie vriendliche handelingen, door biedt zijn. Haar, wie willen die danken dat u ons lief hast. Die zal loop ere prijs en aanbetung zijn, im Namen van Jesus Christus. Amen.

De grote God van het dwelte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat u deest dat tjetje, wou du regeerst een vuider

Ik verafscheid me van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En nächst dit in Kampo 22 Blumen Uhr, zindag Samarius klok 9, zindag Schul in klok 10 der Hauptgottesdienst en an klok 6 Uwenversammlung. Onze Anschrift S-Bax 248, Guatemala, Chihuahua, Mexiko 31500.

de vorige kapitels in Epheser heeft Paulus over de geestelijke zegeningen gered, die de gemeente en in der Christus gekregen heeft. Dan redt hij weer over dat oude zinhafte leven, wat ze vorige geleefd hadden, en de heerlijke jeenwoord, en die zij nu leven. Der Christus zijn de heiden, die eerst geen aandeel aan al Gods zegeningen en Christus hadden, te Gods kinderen, en zo te metwaven geworden. Ze zijn van een oude leven ohne Christus tot een nieuw leven met Christus overgegaan. Paulus beschrijft in Epheser dat geheimnis in de bediening van geloven. Een wieder thema, wat de apostel in Kapitel 4 behandelt, traf de meeste van ons zeer nou. Hij roepte een Einigkeit am Geist ab. An deze Einigkeit am Geist, der dort Friedensbaum te bewahren, sind wenigstens vier Dinge neidig. Als eerste is Demut neidig, om in de gemeente zo'n Einigkeit te hebben. Demut dat brengen van einem naar dem anderen buur, en de steed weng abstalen die mensen nog doller tranen. Tweedens is ook Sanftmut neidig. Jesus wird demütig en van harte sanftmutig. Hij wird werkelijk truhartig. Am die dat am mensen leid, besonders am de arme en afgestade. Wieder is ook de Langmut neidig, om Fried en Einigkeit te hebben. Langmutig te zijn bedient geduld te hebben. Wann man dat met mensen te doen heeft, brucht man vaak veel geduld. Besonders met zonen die ons immer op de nerven kruipen. Een vierde zaak die bestemt am neidigsten is, om de Einigkeit in de gemeente oder onder een ander te bewahren als Leib. Paulus zegt, drucht een ander en Leib. In dem letzten Abschnitt redt Paulus über das neue Leben, was wir in Christus gekriegt haben. Von dort will wir dort versuchen, anzuknappen in seine, was der Apostel uns von dort in der Vers 25, was 32 über die Epheser Feier sagen will.

aan de programma's en alle opcassetten te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de passen je steeg zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan check dan dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 264. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt u dat programma nummer 264.

We hopen dat je het vandaagse programma de boodschappen leidt waar het hem zijn geweest is. En nu verabschieden we ons waarde van jullie. Wanneer God het zowel dan hier een wieder programma dat de zendung Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. Wanneer je irgend vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse zendung oder irgendeine andere van onze zendungen hebben, dan schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkans Maut, dit is een radiodienst doch true wieder te merken. En die lot ons ook immer waarde weten dat je voor ons bede. Daarvoor dank wie van horte. Schrijf dan ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L011, Canada. Ik wiederhole de adres. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L011, Kanada. En nu zijn we zum Schluss noch weiter Gott met jünt, wat jens am eine Weg weiter hieren.

Hier is Radio HCJB met de Gode Noorrecht. Wie studeren wieder de handwiese op den Messias, die wie in de vijf Mosebücher vinden. Dit Bibelstudium wordt van Flat Paraguay Iwasat in Okrüte geeft.

0: De klok is twee.
1: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim in Saskatchewan.
2: De Belonung. Wir lesen im Lehrerbuch, das König Salomon sagt, im 8. Kapitel, lud ihn Brot auf dem Wasser fahren, dann wusste ich dort, mit der Zeit war er fingen. Aus uns Heiland ab hier bewerbt wir, in all seine Reden lehrt er viel von zu Gott holen und von verzeihen. Aber wie Menschen fingen das manchmal schwor, wenn uns werwerhaft angedohnen, den zu Gott holen. Gewöhnlich denkt, wieso dem war er Triebtollen, en wenn het jij ook nog dubbelt, dat wordt hij mij afgedonen. Aber dat is niet God zien wel. God zegt, dat Triebtollen is mijn zaak. De Rache gehört mij. Aber ons fleischend bloed wil ik daar niet te schakken. Doch weet wie, wenn ons jemand heeft wat anders angedonen, wie den te God holen, dan heb ik vrede met God ook in ons hart. Wenn wir dem aber nicht zu Gott holen verzeihen, dann bleibt uns hart arruig in uns und don't wo lang wie leben. In der große Stadt Chicago in den States, da wohnt Tante Andres. Sie wird nun all 95 Jahre alt, aber sie wird noch ziemlich gesund, sie wohnt allein in ihr eigenes Haus und hat einen Freund, auch eine älter 8 Jahre früh, der käme er pünktlich besiegen, meist alle Tag. Nu een dag als ze de hand komt en zet ze de tante André zit het ganz anders. Is je bent niet zo schaftig en lastig. Nu is die bedrekt. En dan zegt ze, wat is los? Bist du krank? Nee, zegt ze, ik zie niet krank, maar trouble heb ik. Ik kreeg gisteren een brief van onze regering. Die schreven dat mijn pension, die is uitgerand en ik word geen check meer kriegen. Nu weet ik niet wat ik zal doen. Waar ik een plaats moet in mijn huis verkijpen. Ik wil dat zes hand op mijn grootdochter dat oven zal, die veelt dat. En wanneer er geen andere weg is, dan word dat toch wel moeten verkijpen. Ik denk over de aan, ik en mijn man hebben onze kinderen hier in dit huis groot gemerkt. Ik wil hier zes blijven wat ik sterf. Maar wanneer het niet anders gaat, ik heb den himmelschen vader dat overgeeft, dan wordt hij toch wel dat zo merken en dan lood we dat huis gaan. Dan zeg ik dan over vroeg, ik heb geen geld, ik kan die niet helpen. Maar één ding kan ik doen, ik wil met die toep beden. Dan zeg ik, de Bijbel leert ons van twee of drie zich eenig zijn. Waarom ze beden wel, dan wordt de hemelse vader dat erheren, ook antwoorden. En zo deden deze twee allerachtige gebed vroeg zich door vereenigen en een truhoort gebed. En leden dem Heiland dat omhoort. En dan ging die Nobelvrouw naar huis en zij dacht over zeer bedrekt en hij hoort wat wordt met die tante Andres woorden. Nou, wie weten je dat God kan? En die deed ook manchmal veel dingen en manchmal veel anders als wie je leven. Kent de antwoord en zo werd het ook in deze fall. En voor de Lothar. Als tante Andres richting schloppen gaan, ze merkt haar baard op en andere zagen, we spuiten al diesta, met eenmaal